0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo jongen, ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat, weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van hemzelf, de haar was niet van hemzelf, de wenkbrauwen waren niet van hemzelf, de ooglenzen waren niet van hemzelf, de nagels waren niet van hemzelf. Er zat een lippenlak, had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus gewoon flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van, goedenavond mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat? Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh leuk, u heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb wel op het scherm nog gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet waar u zit nu, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, want er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? Ja. En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen. Volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is je bruis, dan lekker.

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. Doe het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Want van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had Marit dat alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer in moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zei, kijk uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen. Die denken, als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja, iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij had het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hapken. Nee, weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. En die kon ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Ze willen niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt u aangeboden door Najib Amane. De andere kant de foto. Hé. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wel, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. En toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen, gaan ze naar zo'n anusblekerij, of weet ik, spuiterij of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Oh, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert, ja... Het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Laat me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, draai je om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak nightgolf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... Nee, dus ik moet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhali, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken. In het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij. Hè?
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Er komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze had prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan ben ik verlegen voor, ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood, vind ik zo lekker. Zo. Ze zegt, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer, haal ik wel eens wortels. Ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zeg, ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ik zeg, had ik niet gezien, rooie. Zijn je rooie? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Mo.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

Die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou, hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Karel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik. Iets heel inspirerends. Hij zei ooit... De meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest... en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied... bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika... meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend... dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen... dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is... dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf... ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten... heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit, hè? Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi, van mij. Maar goed. Hij mag hem hebben, ik bedoel... Nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou toch een keer gezegd hebben.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Pendulous.

0: is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niet te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die is keihard. Dat is echt heel erg pijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, gaat helemaal rollen zo, ah! Daarom zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt op de grond zo, ah, mijn benen! Ah! En komt de scheidsrechter aan, vuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook echt een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, oh, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Oké, vrije trap, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen. Ik kom een heleboel op af zo. Hij zo, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen, want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoor, dan haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zou het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche?
1: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou keihard kuipen. Oké, gaan we echt keihard kuipen? Dan ga je zeker keihard kuipen. Oké,
0: ready. Ik ga hem ready. Neem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo precies zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan zo naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra je zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra je zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Ja. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En die zegt zo, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denken van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Daar komt-ie hoor.

Oh, wacht even. Sorry, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry. Ja, hier gaat het net even anders. Ik zing... Het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar je moet het wel even uitleggen. Ik zing Is erover nagedacht en dan zingen jullie Of zo, een beetje geïrriteerd. Zo, ja, sorry, dat ligt aan mij. Had ik niet goed... En dan zing ik weer Wat is de bedoeling hiervan? Nou, daar komt u. Nog één keer.

Wacht, ik hoor nog een paar mensen. Of ja, sorry. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht. Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meesten deden het al meteen goed, hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht. Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat me zitten. Nou, in ieder geval, sorry, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, daar komt u. Daar komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

Ja, wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Applaus voor de mannen. Nee, echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Ja, nou ja, als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Echt, weet je, echt heel coöperatieve heren van Groningen. Nou, oké, daar komt u.

Koning hier van Gadegeld. Ja, het is altijd leuk om ergens over te zingen wat er echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn. Die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander. Sorry. Sorry, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Kind was niet zo bij. Nee, die is niet bij. Ja, die is bij. Die zei, nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom dat het juist heel dichtbij komt. Omdat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd... De bedoeling van, nou ja, het is cabaret, hè. Dan moet ik het misschien nog even uitleggen. Het is cabaret, dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
2: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Dat is een gevoel. Dat is een gevoel. Ik kan het niet. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Oei, christenhonden. Kijk, Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan de hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja, ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is?
0: Ja, dat staat ook geschreven.
1: Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik een discussie gezegd, hoe weet jullie dat zo zeker?
0: Ja, dat staat geschreven.
1: Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. En staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei, oei, oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
0: Weet je wel.
1: Dan denk ik, Allah! Allah! Allah! We hebben van die doodsbange zandvrouwtjes met doek in mijn kop, vraagt de cameraploeg. Worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken. Oh, doe ik snel een doek in mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek in je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de hindoes. De hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo. Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. En dan zeg je van, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is mooi geweest, hè, eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Hup, dan zegt ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het een loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij, als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan nog, hè? Kan toch niet? Ik hou niet. Ik...

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alsjeblieft.
1: Oh, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alsjeblieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alsjeblieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet uit.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar, alsjeblieft.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Telefoonnummer bedoel je?
0: Nee, uw nummer, uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk, ja, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezworven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer, onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen samengekleefd, niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ja, ik heb meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg ik maar even een topje komen, u misschien even?
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het volgende nummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en met 12 witte duiven. Dat is ook winter gekomen, ja. Maar dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen. Maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten...
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet dat hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar.
1: Dank u wel, alsjeblieft.

moment de hoed weer liet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer. Huh?

witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Hier een stuk van bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: duivis dood. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alsjeblieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is zeg maar het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik weet niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door. Ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zei de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, okay, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken, voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt tof meer. Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, zo, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Dus even kijken dan, voor de zekerheid misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij niet doen dan? Ging die opstaan helemaal. Ik dacht, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ging die helemaal voor me staan. Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfuszooi. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan het blozen, Patrick? Ben je aan het blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan het blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan het blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan het blozen, je bent er gewoon even niet meer. Ze voert het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, ik kom zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Aardig kijk nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog rood, hè? Kiepers, sorry. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zij. Fucking, waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefenslaai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo, wat doe je nou hier, hoor? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja man, dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting, geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het raar was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met de Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaapt je kapot. Maar luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen, zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb, en een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopes. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
1: Meneer, ik moet chillen op de Antillen, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
0: Ik zei, ik moet inchecken.
1: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
0: Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
1: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
0: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zegt, weet je wat?
0: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen en ik carré. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu vertel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
1: Ja, meneer. Ik moet u 1 ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf.
1: Wat knap van u, meneer.
0: Wat jij wil. Nou. Ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar 1 kwartier te wachten. Na 1 kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie. Verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen u boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen in paniek aan.
1: Ja, meneer. Dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
0: Oké. What the fuck. We lopen door. Ik kom aan op het vliegveld. Ja? Daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja. Dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt ze peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer. U had al een vermoorden. Ik ben ook de piloot, meneer.
0: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft het niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was zijn sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
1: Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuyen, Uilsenhui, Knarreneeën, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheerst zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 60 achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de Boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Schöne Sachen. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: zelfs overal weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongstleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee.
2: Fijn. Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ja, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad geen bezwaar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Bob de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Ja, naja. Warte, so. Wat? Ja. Ik deed laatst bij mij. Oh, hier zo. Ik deed laatst, hè? Je ziet ze hier pas, echt waar. Deed ik de schuurdeur open. En toen zat er een naaktslak achter. Ja, maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed.
1: Ja, en die schuur gaat bij ons heel vlak over de tegels, heel laag over de... Ja, dus die naakslak die was op de heenweg waarschijnlijk al helemaal een beetje meegerold, maar ook een beetje geplet en een beetje half open geschuurd en heel akelig, ja. En die heeft natuurlijk gedacht, ik moet hier wegwezen, maar ja, zo'n slak is niet zo snel. Nee, dus die is op de terugweg nog een keer door de mangel gehaald. Ja, het zag er heel... toch heel akelig uit, ja. Die slak lag zo een beetje zo half, ja, een beetje gedraaid, een beetje na te krimpen zo, van au, helemaal zo bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald en een beetje gebutst en zo. Ja, het zag heel, heel zielig uit, heel akelig, ja. Ja, ik raak dan altijd gelijk een beetje in een soort existentiële nood. Of hoe heet dat? Nou ja, dat je denkt, waartoe zijn wij op aarde? Ik krijg gelijk, waartoe zijn wij nou? Dan zie je zo'n naakslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral, waartoe is de naakslak op aarde? Ja, dat vind ik helemaal een raadsel. Ja, ik vind de naakslak, ik vind dat zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja, ik bedoel, los van de vraag of dat nou helemaal in 6 dagen is gebeurd of niet. Maar ik bedoel, dat maakt verder niet uit, maar ik vind dat zo'n vaag onderdeel, vaag dier, ja, zo'n vaag, zo'n, ik bedoel, je kan hem niet oprapen, daar begint het al mee. Tenminste, je kan het wel doen, want ik heb een heel raar spulletje aan je handen zo. Ja, je kan hem niet in, je kan er geen, je weet niet aan welke kant je hem moet troosten, daar ga je al, weet je, ja, je weet niet, je kan hem niet in een kootje doen, poelen, weet je, je kan er geen contact mee, wil je wat drinken, je kan hem niet aaien, je kan niks, je kan, vogels lusten hem ook niet, weet je, ik vind het een heel... Ja, dat zeg ik, heel onduidelijk onderdeel van de schepping. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja. Nou, dat doe je natuurlijk ook niet expres. Maar die heeft nog iets menselijks met zo'n huisje waar hij dan in gaat zitten als hij denkt dat het gevaarlijk wordt. Weet je, ja, ik vind het een... Ja, ik vind het een... Ja, ik vind het zo'n vage... Ik denk wel eens dat de naakslak nog niet helemaal af was of zoiets. Ja, zo ziet hij eruit. Dat hij echt vlak voor de deadline is gemaakt of zoiets. Weet je, dat ja... Echt vlak voordat hij echt een paar minuten voor 12 uur middernacht... Dat God dacht, nou ja, dat hij helemaal enthousiast was geworden. Weet je, dat hij dacht, weet je, ja, later, wat zal ik nou nog eens... Het zag er allemaal lekker uit, die hele schepping. Wat zal ik er nou nog eens bij scheppen, weet je wel? Zo echt een paar minuten voor 12 uur middernacht op de 6e dag, weet je. En dat hij zo... En dat hij dacht, God, ja, en dat hij er heus nog wel iets in had willen steken. Maar vleugeltjes er nog in, of iets leuks, of een versiertje. Of pootjes, of een heleboel pootjes. Of een paar stippen erop, of een schild, of iets leuks. Of nog een leuke gadget, weet je wel, een leuke... Ja, een knijpertje of wat ook, weet je, iets nog, weet je wel. Of weet ik veel, of iets langs met een tongetje, weet je wel. Dat hij gewoon nog niet helemaal af was, dat hij bezig was, nog aan het verzinnen. En dat het toen in 1 keer 12 uur sloeg en dat hij dacht, dan maar zo. Ja. Ja. Zo ziet de naakslak eruit, dan maar zo. Ja, en die zit er al miljarden jaren mee. Die moet al miljarden jaren door het leven als een soort nat kabouterlulletje, weet je. Ja, zo is het. Ja, zo is het, ja. Een heel oud kaboutertje, ja. Ja, ik vind het sneu. Nog slap ook, weet je. Ik vind het sneu. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag. Ik bedoel, de pissebed zal het ook niet makkelijk hebben. Maar... Ja, maar die zijn tenminste altijd nog met z'n allen, weet je wel. Ja, die zitten met z'n allen onder een of andere ongezellige stoeptegel, weet je wel. Ja, zo is het toch, ja. Ja, ik vind het sneu voor die hele nacht. Een goeie middag. You must be a special lady. Will you sing
2: in first and second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony, come on.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama. Chips van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n vies B-merk van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je daar zo lekker mee kon gooien. Raak. En er was ook altijd iets moois op televisie. Je had Wie van de Drie, Een van de Acht, Barba Papa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barba Papa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. Alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later zat ik naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Barba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. En er is natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in de spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels. Terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van, que sera, oh et vida, oh what you do, is that you now, is that you do, to you, she's even born, born. Bunt je be alive, bunt je be alive. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 5:10 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, hé, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... Maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om het dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks. The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dan zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken. Meneer de Uil. Ah! En op een gegeven moment moest je toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder. Ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zekerder dat ik het wist. Onder mijn bed, daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed, zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen, totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school doodmoe met mijn ogen open te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik, aan. Ik schoof op mijn knieën, boog me voorover en scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Er lag een hele leuke, sympathieke vent. Was heel gek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, je snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet.

Dan zou die boerenkool pakken en die zou tegen je blote lul en ballen zou helemaal zo fijn drukken. Dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul. En dat je dan tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Ook wat er verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd, in zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het mos me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hekken de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig ecumenisch onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Wat je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdulle me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. En ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

ik nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt hij, verdullen we, frater, heb ik toch twee nonnen overreden. Zeg maar, ja, tegen een liefhebber, ja.

ik moet even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mij ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Geven ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: zijn er mensen die vaak naar sportscholen gaan?
1: Ja.
0: Ja, een paar mensen. Wat is daar leuk aan?
1: Het klonk heel agressief.
0: Hé, wat leuk zeg. Wat is daar leuk aan?
2: Je kunt lekker trainen in de gym in Haar.
0: Hij maakt er meteen een reclamespotje van. Groetjes van de eigenaar, Fred. Maar de gym in Haar, wat is het bijzonder aan de gym in Haar?
2: Dat mijn zoon een van de oprichters is.
0: Oh, yes. Die man die zag zijn kans gewoon. Dus, maar wat leuk. En wat is het voor soort gym?
2: Laagdrempelige gym met weinig apparaten, maar vooral veel gezelligheid en persoonlijke begeleiding.
0: Weinig apparaten, vooral veel gezelligheid. Dat is een hele slimme manier om te zeggen dat je eigenlijk niet zoveel budget hebt voor goede spullen. Ja, we hebben één halter, maar verder, ja, je kan er prima zuipen. Nee, nou wat gezellig zeg. En hebben jullie ook trainers, personal trainers?
2: Hele goede personal trainers. Ja.
0: Hier is de nummer, 0638. En doet hij ook intakegesprekken?
2: Hij doet intakegesprekken en...
0: En wat? En wat doet hij nog meer?
2: Hij doet prima intakegesprekken en ik denk dat hij jou best wel
0: wil trainen. Ja, ja. Ik had de wervendheid van je stem al wel... geïnternaliseerd. Moet je eerlijk zeggen, hoe heet je meneer?
2: Sorry.
0: Dat hoort hij dan weer niet. Hoe heet u?
2: Ik heet Peter Nieuwenhuis.
0: Peter Nieuwenhuis. Nou, wat leuk, Peter Nieuwenhuis. Ik moet je eerlijk zeggen, Peter Nieuwenhuis, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb me een keer in Amsterdam ingeschreven, bij een gym met heel veel spullen

compleet. Wat zijn jullie doelen, guys? En Hans, die zegt, ik wil graag minder snoepen. Ik wil graag gespierder worden. Ik wil graag een betere conditie en ik wil afvallen. En Daniel zegt, ik ook. En ik zeg, ik ook. Alsof er allerlei uiteenlopende redenen te verzinnen zijn om naar een sportschool te gaan. Alsof ik zou zeggen, ik ga binnenkort emigreren met mijn gezin naar Kazachstan om daar te werken in een zilvermijn. Dus ik wil alvast wennen aan de geur van opgedroogd zweet in een slecht geventileerde ruimte. Terwijl mensen om me heen gesprekken voeren die ik niet kan volgen. Dus die trainer zegt, oké, goede doelen, guys. We gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En hij zegt, maar eerst gaan we jullie wegen en meten, guys. Nou, nadat we waren gewogen en gemeten en ik erachter kwam dat ik voor 90% besta uit lichtgekoelde Pinot Grigio en een kaasplankje. Toen zei hij, we gaan zien wat jullie kunnen, guys. En dat doen we boven. Dus we liepen naar boven, een trap op en we kwamen aan in een hal. Denk ongeveer zo groot als deze ruimte. En overal langs de zijkanten stonden van die apparaten met van die stokken eraan. Van die stangen en van die vliegwielen en dingen. En er zaten ook overal van die kleerkasten op aan te trekken en te duwen en te steunen. Alsof ze in een machinekamer van een stoomschip werkten. En ik riep nog, volle vermogen naar stuurboord. En al die gasten lachen. En nee, vond niemand leuk. En onze trainer zegt, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we daar. En hij wees naar een heel klein matje aan de andere kant van de ruimte. Dus we moesten een soort walk of shame zo door het midden naar dat matje. En we kwamen eraan en hij zegt, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel die kon 10 push-ups. En toen kwam ik. En ik kon de 3,5. En toen kwam Hans. En Hans is echt gebeurd. Hans die kon er 1. En toen viel die flauw. Zo, pff, met zijn buik zo op het matje. En ik hoorde een brillenglas kapot gaan. Zo, pff, en hij ligt daar. En ik heb geen idee wat moeten doen. En al die kleerkasten komen van die apparaten af. En die komen om ons heen staan. Die vinden het allemaal heel interessant. Hebben ook allemaal heel contrasterende meningen over wat we met Hans moeten doen. Eén zegt, hij moet op zijn rug gaan liggen. De ander zegt, hij moet in een stabiele zijligging. De ander zegt, je moet hem overeind helpen. De ander zegt, je moet hem niet aanraken. Het was maar goed dat onze trainer erbij was. Want anders waren die kleerkasten hem gaan ronddraaien als een varken boven een vuurtje. En onze trainer die zegt, deze guy's spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, dat klinkt goed. Ik wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het, die begon te rennen. En wij zijn aan het wachten, zo om een hoopje Hans. En die gast komt terug en in zijn hand heeft hij een Snickers. En die geeft hij aan onze trainer. En die maakt hem zo open en die begint hem te voeren aan Hans. Ik wist ook niet, het is echt gebeurd, maar het werkt. 20 seconden later, Hans pruttelt wat, zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open en hij zegt, hoeveel kon ik er? En Daniel zegt, 65 vriend, we dachten dat je nooit zou stoppen. En arme Hans. Nou, wacht. Hans. Het was, Hans hebben we nooit meer gezien. Ik heb zelf denk ik nog 3-4 weken volgehouden en ik vond het verschrikkelijk. Maar het allerergste was het natuurlijk voor Hans. De man die zich had voorgenomen om te gaan sporten. Die niet was afgevallen, maar flauw gevallen. Zijn bril was kapot gegaan. En notabene op de dag dat hij zich had voorgenomen om nooit meer te snoepen. Had hij zonder ervan te kunnen genieten een halve Snickers achter de kies.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

Hij is er ook nog, zie ik. Ja, je bent ook niet bang, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Dat hoeft nergens voor. Ik ben misschien wel een beetje een ruwe pit. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik heb een klein hartje, hoor. Ik heb een klein hartje. Als ik zo eens rondkijk in de wereld, dan kan ik wel janken, weet je dat? Overal is er oorlog, milieuverontreiniging, honger. En ik zeg altijd, honger, dat is het ergste wat er is. Dat zeg ik altijd. Mensen tegen mij zeggen van, hé, zeg eens iets. Dan zeg ik, honger, dat is het ergste wat er is. Ja, dat is erg, hoor, honger. Maar ja, wat moet ik doen? In mijn eentje, wat moet ik doen? Een kistje bier naar Afrika sturen. Ja, dat is toch al lang niet meer te zuipen. En je kunt wel lid worden van een of andere organisatie, maar ja, jongen, dat blijft toch allemaal in die strijkbout plakken. Is erg honger, is erg. Honger de bonger. Ja, ik heb zelf ook wel eens honger. Of ja, honger, meer zo trek, weet je niet? Ja, echt lekkere trek, dat je echt zin hebt in iets hartigs zo, hè. Stukje kaas, worstenbroodje, pindaatje. Ja, dat is erg honger. Ja. Ja. Ja, weet je wat het is? Weet je wat nou eigenlijk het hele eieren eten is? Ja. Ze moeten alleen de gooi helpen. Alleen de gooi. En die rijken, die rijden zichzelf wel. En dan staan ze dan op Schiphol, hè, helemaal uit Somalië. En ik heb geen geld om met vluchten naar Somalië te gaan. En wat moet ik er doen? Ik heb daar toch niks te zoeken, ik heb het hier toch netjes voor elkaar. Hè, vriendenkring opgebouwd en alles. Hè? Maar daar wordt niet over geluld liggen ook hier in Den Haag. En de eerste, de beste Somaliër die een aardig sprintje kan trekken, die krijgt meteen een medaille. Ja, ik heb 10 jaar op de emballage gewerkt, hè, 10 jaar. Ik heb nog nooit een medaille gehad, nog nooit. Ik heb het eens uitgerekend. In die 10 jaar heb ik meer dan 25.000 kilometer gelopen. Dat is iets anders dan 100 meter. Ja, ik discrimineer niet, hè. Ja, even duidelijk is, ik ben geen discriminant of zo, hè. Ik discrimineer niet. Ik constateer alleen feiten. Hey, vroeger was er nooit iets aan de hand met milieu, nooit. Nou heb je al die buitenlanders, dan zit er ineens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe zou dat toch komen? Nee, dat mag dan niet gezegd worden, dan ben je aan het discrimineren. Nou, ik discrimineer helemaal niet. Voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde, echt waar. Ik vind integratie, dat vind ik het mooiste wat er is, dat vind ik schitterend, integratie. Alleen zeg ik, dat doen ze maar mooi in hun eigen land. Maar ik discrimineer niet. Ik zou wel schrikken als mijn dochtertje met mijn neger thuis zou komen. Want ja, ik heb helemaal geen dochtertje, dus ja, dat schrikken, ja. Had ik jullie mooi te pakken, of niet dan? Die typische Eindhovense was dat, hè? Godverdomme, mijn kinderen lachen, of niet dan? Noemde mij niet voor niks de Fransje van Duschoten van de emballage. Zal niet voor niks zijn geweest, hè? Ja. Een schitterende tijd gehad, jongen, op de emballage. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, op de emballage, schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja. Ja. Ah, oh, schitterend. Dat was gewoon schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd, ja. Dat was

0: Como recto homo.
1: Ze namen het nogal hoog op. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Volstrekt intolerabel. Hebben ze mij zo van de een op de andere dag hebben ze mij buiten gezet. Ik kon geen bedankje af. Ah, en nou zit ik hier. Thuis. Een beetje uit mijn neus te vreten. Ook mooi. Een beetje naar de vrouwtjes kijken. Hè? De vrouwtjes. Ja. Komen ze altijd voorbij, hè? Komen ze altijd voorbij. Gaan ze boodschappen doen. Ja, het zal wel zijn. Uitlonken, dat zeg ik. Uitlonken. Hebben ze allemaal van die jurkjes aan, maar van die korte armen. Komen ze voorbij. Ja. Zal ik eens maar zeggen? Onder die kleren zijn die allemaal naakt. Ja, je hebt er wel eens dagen bij, die komen ze nog een keer voorbij. Hè? Zeker iets vergeten voor de boodschappen. En niet dat je yoghurt. Niet dat je yoghurt in mijn broek gaat verdomme. Ik zal er wel eens eentje achterna. Volgen. Dan weet ik waar ze woont. En soms, hè, als het heel rustig is op straat en ze doet de deur open, dan spring ik naar binnen en dan val ik ze vast. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Ja, dan vinden ze fijn. Oh, nee, niet doen, meneer. Niet doen, meneer. Huh? Ja. Als ze nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. Ja, het zal wel zijn, maar als ik ja zeg, dan bedoel ik ook ja. En dan neem ik ze mee naar de badkamer. Dan laat ik dat bad vol lopen. Lekker ruiken erin. En dan val ik ze zo bij dat kupje. En dan duik ze zo onder water, hè. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Dan vinden ze fijn, dat is boluurtje, hè. Dat is boluurtje, ja. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze spartelen met die blote armpjes. En dan haal ik ze eruit en doe ik... Wow! Die typische Eindhovense humor is dat dan, hè. Eindhovense humor, die is subtiel, hè. Eindhovense humor, die ligt niet op straat, die ligt op de stoep. Dat is net even anders zo, hè. Net die reclame van Gazellefiets. Ik weet niet of die kent van... Ik ga fietsen. Ga je fietsen? Ik ga fietsen, ja. Ga je zelf fietsen? Ik ga zelf fietsen. Ga zelf fietsen. Ja, schitterend. Dat vind ik nog mooier. Schitterend. Ja, en op een gegeven moment dan houden ze op met spartelen. En dan is het meestal ook wel mooi geweest. En dan haal ik ze uit dat water. Dan leg ik ze op bed. Dan trek ik al die kleren uit. En wat denkt hij? Helemaal naakt onder de kleren.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik heb toch niet zingen, je gek. Je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde. En daar staat Melvin. Hi. Jij bent? Melvin uit Utrecht. Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op. Dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Hit Roadcheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Hit Roadcheck. I don't you can pack no more, no more. Hit Roadcheck. Don't you can pack no more. Oh, woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so... I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat, hoe dan ook. Zo. Haha. En nu lach je niet meer, hè? Henk Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat grapjes of zo. Dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen. Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen. Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond schijt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoeft niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen met... Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij. Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan? Ja, iets met een zere delict.
1: Oeps.
0: Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand.

0: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek, Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het botje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek dat al heen. Kom wat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd, Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Mats Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de rissen. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurman. Hey Jochem, hey. Jochem, mag even binnenkomen? Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, mag dan wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Tja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeer heen gaat. Ik denk, nou, fuck you. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filoeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima, denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Echt goed. Is het klaar? Ik zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou, ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan worden. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan wil worden? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, Caro, heb

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Hè? Ik bedoel, de L, hè? Daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben in wezen supporter van dezelfde club. En ja, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Dat vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en natuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gulzig dan wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteiten man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. heel dapper dat je er gewoon eerlijk van komt. Ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang... all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de... Heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw vriend of man? Man, oh. Ja. Hoi, hallo. Hoi, hoi, hoi. Heel tof ook, weet jij, hoe jij ermee omgaat. Vind ik heel... Bewonderenswaardig. Misschien kik je erop, dat kan ook. Maar dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Huh? Nee? De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Dit is jouw man.
2: Ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Jij zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die vallen niet op uiterlijk. Het goede kom nog, die valt op karakter, dat is wel mooi, man. Ja. In Amsterdam heb je al, ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel, maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan en dan moet je betalen en dan staat er iemand op het podium die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksuelen heb je ook. Aseksuelen, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. mannen hou je een hoop tijd over. Hè? Hij verstaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Jeugd, bedoel, fantaseren, masturberen, de seks zelf, hè, vrouwen versieren, hè, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Meer ruimte nemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis, hangen 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes roept, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger was ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik kan een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de ding en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsam nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenplankje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat het plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kut boekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Dus het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je mobiele pianokruk hebt als pianist, als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen, waar is die later pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaan we. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier,
Dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spier meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Ik zeg, ja. Wees dat deuner? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.